Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit najaar zal er in Oostende veel gebeuren rond parkeren en het afvalbeleid. Deze twee dossiers noemt burgemeester John Crombé de belangrijkste van de komende maanden.
3: Wat zeer belangrijk gaat zijn voor de Oostendenaar is het dossier rond het herzien van het parkeren. Dat is een hele grote. Er is een grote oefening nu aan vooraf gegaan. We komen stilaan in de fase dat we naar de wijken terug kunnen gaan met wat dat wij zien als analyse en voorstel. Dat worden hele belangrijke. Twee, we gaan redelijk veel dingen doen rond het afvalbeleid. We willen minder zwerfafval, we willen minder sluikstorten, maar we willen eigenlijk ook een betere afhandeling voor de burger. We moeten de GFT invoeren, dus ook dat is een hele boterham.
2: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. Er wordt 5 jaar cel geëist tegen een Oostendenaar. De man vergreep zich aan een vrouw in een bankfiliaal. De feiten kwamen pas aan het licht na het bekijken van beelden van de bewakingscamera. De 40-jarige Oostendenaar ontkent de feiten. Ichtegem wil de speeltuin van basisschool De Bever grondig herinrichten tot een functionele en groene speelzone. De plannen omvatten nieuwe speeltoestellen en speelelementen, veilige valzones en waar nodig een heraanleg van de groenzones. Er wordt €75.000 geïnvesteerd. Om 1000 jaar Ichtegem te vieren werd een fotoboek uitgegeven. Het toont historische plaatsen en hoe die er vandaag uitzien. Ichtegem deed een beroep op de erfgoedwerkgroep voor de samenstelling. De pas heropende Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Zo kondigde cultuurschepen Stefan Reinaert aan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Morgen krijgen we veel wolken aan de kust met wat gemiezer vanaf het noordwesten. Na de middag zijn er overal periodes van regen en buien. De meeste regen valt aan zee. Temperaturen rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het zesde lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. In Blankenbergen rijdt er voortaan een centrumbus. Die vervangt lijn 38, die werd geschrapt. De centrumbus kost 3 euro per rit. Er is ook een jaarabonnement van 30 euro. Tope te Goren, dat is de titel van de Oostendse revue die in december wordt opgevoerd. Er zijn 5 middag- en avondvoorstellingen. 3 spelers keren terug. Het gaat om Aisha Butseraan, Anoushka Soenen en Danny Brissink. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen. Om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde ligt alles toe in de podcast HLN Vandaag.
4: Op het einde van de rit denk ik dat het grootste pijnpunt toch zal zitten bij de verlaging van de lasten op arbeid. Je weet dat elke partij daar in de campagne mee heeft uitgepakt. Werken moet meer lonen. Maar als je minder belastingen heft als staat, ja, dan zit je weer met een bijkomend gat.
3: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde wel iets minder deelnemers. Alles verliep rustig. In Overasselt, in Nederland, heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe of waar. Ook de voorbije dagen vonden speurders al meerdere keren vuurwapens. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood, 2 agenten raakten ook gewond. In totaal zijn meer dan 30 mensen aangehouden, onder wie 2 Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales in New York. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets en dat betekende voor hem...
5: Enorm veel. Ik denk dat we in het Belgische tennis altijd wel grote namen hebben gehad. Om daar deel van uit te maken en de eerste Belg te zijn, is sowieso iets dat ik niet voor het zekere neem. Dat is sowieso wel een mooie prijs voor al dat ik heb gedaan de laatste tijd.
3: Bloks moest wel bijna opgeven omdat hij veel last had van een ribblessure. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de nieuwe stad zindert de vechtpartij van zondagavond nog na. De Oostense politie moest tussen beiden komen bij een vechtpartij op het sportveld in de Gulden Sporenlaan. Daarop keerden een dertigtal jongeren zich tegen de politie, die werd bekogeld. Er werd ook vuurwerk ontstoken. 9 jongeren uit Oostende en omgeving werden opgepakt. Bij een zwaar verkeersongeval in de Keiweg in Oudenburg raakte een motorrijder levensgevaarlijk gewond. De Blankenbergenaar verloor de controle over het stuur. De 47-jarige Oostendenaar die in de cel zit op verdenking van moord op de 64-jarige Dorien Verduin staat ook terecht voor andere feiten. Hij wordt verdacht van inbraken en diefstallen in de badstad. Hij riskeert 40 maanden cel, maar daagde niet op voor zijn proces. Er moet meer geld gaan naar het Ichtegemse carnavalcomité. De subsidie van 2000 euro wordt volgend jaar gehalveerd. Het gemeentebestuur van Ichtegem lijkt niet van plan de subsidie alsnog te verhogen. De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: Dit najaar zal er in Oostende veel gebeuren rond parkeren en het afvalbeleid. Deze twee dossiers noemt burgemeester John Crombie de belangrijkste van de komende maanden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Deze morgen krijgen we veel wolken aan de kust met wat gemiezer vanaf het noordwesten. Na de middag zijn er overal periodes van regen en buien. De meeste regen valt aan zee. Temperaturen rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Oh.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit najaar zal er in Oostende veel gebeuren rond parkeren en het afvalbeleid. Deze twee dossiers noemt burgemeester John Crombé de belangrijkste van de komende maanden.
3: Wat zeer belangrijk gaat zijn voor de Oostendenaar is het dossier rond het herzien van het parkeren. Dat is een hele grote. Er is een grote oefening nu aan vooraf gegaan. We komen stilaan in de fase dat we naar de wijken terug kunnen gaan met wat dat wij zien als analyse en voorstel. Dat worden hele belangrijke. Twee, we gaan redelijk veel dingen doen rond het afvalbeleid. We willen minder zwerfafval, we willen minder sluikstorten, maar we willen eigenlijk ook een betere afhandeling voor de burger. We moeten de GFT invoeren, dus ook dat is een hele boterham.
2: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. Er wordt 5 jaar cel geëist tegen een Oostendenaar. De man vergreep zich aan een vrouw in een bankfiliaal. De feiten kwamen pas aan het licht na het bekijken van beelden van de bewakingscamera. De 40-jarige Oostendenaar ontkent de feiten. Ichtegem wil de speeltuin van basisschool De Bever grondig herinrichten tot een functionele en groene speelzone. De plannen omvatten nieuwe speeltoestellen en speelelementen, veilige valzones en waar nodig een heraanleg van de groenzones. Er wordt €75.000 geïnvesteerd. Om 1000 jaar Ichtegem te vieren werd een fotoboek uitgegeven. Het toont historische plaatsen en hoe die er vandaag uitzien. Ichtegem deed een beroep op de erfgoedwerkgroep voor de samenstelling. De pas heropende Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Zo kondigde cultuurschepen Stefan Reinaert aan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Manifiesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
1: Dit is Noordzee Gold.

0: have moved here.
1: Yes, sir, but

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 brengt de Filmclub 62 de film Histoire Parallèle naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Assitlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond om 19:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Seventh Seal. En om 20:00 vanavond voor Rosebush Pruning. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dat was hiervoor vandaag. Graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het zesde lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. In Blankenbergen rijdt er voortaan een centrumbus. Die vervangt lijn 38, die werd geschrapt. De centrumbus kost 3 euro per rit. Er is ook een jaarabonnement van 30 euro. Tope te Gore, dat is de titel van de Oostendse revue die in december wordt opgevoerd. Er zijn 5 middag- en avondvoorstellingen. 3 spelers keren terug. Het gaat om Aisha Butseraan, Anoushka Soenen en Danny Brissink. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat tonen de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamo van PISA Vlaanderen.
4: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
3: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren vooraleer we een effect gaan zien. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp PolarSteps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Dat kon miljoenen profielen inkijken, van wie bijna 1 miljoen Belgen en onder hen dus ook militairen. Zij vergeten vaak hun tracking uit te zetten, zegt technologie-expert Kenneth T.
5: Er zijn wel strenge regels, hè, waarbij ze bijvoorbeeld een identiteit gebruiken die niet die van hen is. Maar dan bestaan er nog trucs in feite om te achterhalen of een bepaald account bij een militair hoort. Dan is dat natuurlijk gevaarlijk, hè, want dan zou je in theorie kunnen gaan kijken waar die zich wanneer bevinden, waar die vaak naartoe gaan. Misschien is dat een militaire basis, misschien is dat een plek waar een militaire oefening gebeurt of zo.
3: Zo verklapte een Nederlandse militair de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons dat al deed. En in Miami, in de VS, is de zwarte doos gevonden van het vrachtvliegtuig dat daar gisteren bij de landing van de baan ging en op de gewone weg op enkele auto's botste. De gegevens van die zwarte doos kunnen meer informatie geven over wat er precies fout liep. Bij het drama vielen 5 doden en evenveel zwaar gewonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de nieuwe stad zindert de vechtpartij van zondagavond nog na. De Oostense politie moest tussen beiden komen bij een vechtpartij op het sportveld in de Gulden Sporenlaan. Daarop keerden een dertigtal jongeren zich tegen de politie, die werd bekogeld. Er werd ook vuurwerk ontstoken. 9 jongeren uit Oostende en omgeving werden opgepakt. Bij een zwaar verkeersongeval in de Keiweg in Oudenburg raakte een motorrijder levensgevaarlijk gewond. De Blankenbergenaar verloor de controle over het stuur. De 47-jarige Oostendenaar die in de cel zit op verdenking van moord op de 64-jarige Dorien Verduin staat ook terecht voor andere feiten. Hij wordt verdacht van inbraken en diefstallen in de badstad. Hij riskeert 40 maanden cel, maar daagde niet op voor zijn proces. Er moet meer geld gaan naar het Ichtegemse carnavalcomité. De subsidie van €2000 wordt volgend jaar gehalveerd. Het gemeentebestuur van Ichtegem lijkt niet van plan de subsidie alsnog te verhogen. De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: Dit najaar zal er in Oostende veel gebeuren rond parkeren en het afvalbeleid. Deze twee dossiers noemt burgemeester John Crombé de belangrijkste van de komende maanden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold met de mooiste gold.

Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket. Blijf.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Dit najaar zal er in Oostende veel gebeuren rond parkeren en het afvalbeleid. Deze twee dossiers noemt burgemeester John Crombee de belangrijkste van de komende maanden.
3: Wat zeer belangrijk gaat zijn voor de Oostendenaar is het dossier rond het herzien van het parkeren. Dat is een hele grote. Er is een grote oefening nu aan vooraf gegaan. We komen stilaan in de fase dat we naar de wijken terug kunnen gaan met wat wij zien als analyse en voorstel. Dat worden hele belangrijke. Twee, we gaan redelijk veel dingen doen rond het afvalbeleid. We willen minder zwerfafval, we willen minder sluik storten, maar we willen eigenlijk ook een betere afhandeling voor de burger. We moeten de GFT invoeren, dus ook dat is een hele boterham.
2: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. Er wordt 5 jaar cel geëist tegen een Oostendenaar. De man vergreep zich aan een vrouw in een bankfiliaal. De feiten kwamen pas aan het licht na het bekijken van beelden van de bewakingscamera. De 40-jarige Oostendenaar ontkent de feiten. Ichtegem wil de speeltuin van basisschool De Bever grondig herinrichten tot een functionele en groene speelzone. De plannen omvatten nieuwe speeltoestellen en speelelementen, veilige valzones en waar nodig een heraanleg van de groenzones. Er wordt €75.000 geïnvesteerd. Om 1000 jaar Ichtegem te vieren werd een fotoboek uitgegeven. Het toont historische plaatsen en hoe die er vandaag uitzien. Ichtegem deed een beroep op de erfgoedwerkgroep voor de samenstelling. De pas heropende Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Zo kondigt de cultuurschepen Stefan Reinaert aan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 brengt de Filmclub 62 de film Histoire Parallèle naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assitlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond om 19:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Seventh Seal. En om 20:00 vanavond voor Rosebush Pruning. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het zesde lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. In Blankenbergen rijdt er voortaan een centrumbus. Die vervangt lijn 38, die werd geschrapt. De centrumbus kost 3 euro per rit. Er is ook een jaarabonnement van 30 euro. Tope te Gore, dat is de titel van de Oostendse revue die in december wordt opgevoerd. Er zijn 5 middag- en avondvoorstellingen. 3 spelers keren terug. Het gaat om Aisha Butseraan, Anoushka Soenen en Danny Brissink. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor de sabotageacties de voorbije weken aan het Duitse elektriciteitsnet, in de buurt van Aken, niet zo ver van ons land. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn vlakbij de gesaboteerde centrales, waarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier Bart De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
4: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
3: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
5: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
3: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie tracken. Dat benadrukt defensieminister Theo Franke nadat bleek dat bij de reisapp Polar Steps belangrijke gegevens jarenlang openbaar stonden. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken, op of in de buurt van militaire kwartieren, riskeren ze een sanctie. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

voering uit mijn keel en longen uit de naad gescheurd. Dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de centen, maar het feit om dat te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen dat ik hem tekort doe. Help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje rotzooi met

voetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconden. Wij zijn tegen, ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn? Ja! Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenwas van Frédéric Chopin.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold.

n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'audace,

puissance à les aider. Et nos amours qui ont

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de nieuwe stad zindert de vechtpartij van zondagavond nog na. De Oostense politie moest tussen beiden komen bij een vechtpartij op het sportveld in de Gulden Sporenlaan. Daarop keerden een 30-tal jongeren zich tegen de politie, die werd bekogeld. Er werd ook vuurwerk ontstoken. 9 jongeren uit Oostende en omgeving werden opgepakt. Bij een zwaar verkeersongeval in de Keiweg in Oudenburg raakte een motorrijder levensgevaarlijk gewond. De Blankenbergenaar verloor de controle over het stuur. De 47-jarige Oostendenaar die in de cel zit op verdenking van moord op de 64-jarige Dorien Verduin staat ook terecht voor andere feiten. Hij wordt verdacht van inbraken en diefstallen in de badstad. Hij riskeert 40 maanden cel, maar daagde niet op voor zijn proces. Er moet meer geld gaan naar het Ichtegemse carnavalcomité. De subsidie van €2000 wordt volgend jaar gehalveerd. Het gemeentebestuur van Ichtegem lijkt niet van plan de subsidie alsnog te verhogen. De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: Dit najaar zal er in Oostende veel gebeuren rond parkeren en het afvalbeleid. Deze twee dossiers noemt burgemeester John Crombie de belangrijkste van de komende maanden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Paalvoelzondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dit is Noordzee Gold.

Your story's sad to tell. A teenage ne'er-do-well. Most mixed up.

Comedy Oostende brengt op donderdag 8 oktober om 8 uur de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Dat optreden vindt plaats in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit najaar zal er in Oostende veel gebeuren rond parkeren en het afvalbeleid. Deze twee dossiers noemt burgemeester John Crombé de belangrijkste van de komende maanden.
3: Wat zeer belangrijk gaat zijn voor de Oostendenaar is het dossier rond het herzien van het parkeren. Dat is een hele grote. Er is een grote oefening nu aan vooraf gegaan. We komen stilaan in de fase dat we naar de wijken terug kunnen gaan met wat dat wij zien als analyse en voorstel. Dat wordt een hele belangrijke. Twee, we gaan redelijk veel dingen doen rond het afvalbeleid. We willen minder zwerfafval, we willen minder sluikstorten, maar we willen eigenlijk ook een betere afhandeling voor de burger. We moeten de GFT invoeren, dus ook dat is een hele boterham.
2: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. Er wordt 5 jaar cel geëist tegen een Oostendenaar. De man vergreep zich aan een vrouw in een bankfiliaal. De feiten kwamen pas aan het licht na het bekijken van beelden van de bewakingscamera. De 40-jarige Oostendenaar ontkent de feiten. Ichtegem wil de speeltuin van basisschool De Bever grondig herinrichten tot een functionele en groene speelzone. De plannen omvatten nieuwe speeltoestellen en speelelementen, veilige valzones en waar nodig een heraanleg van de groenzones. Er wordt €75.000 geïnvesteerd. Om 1000 jaar Ichtegem te vieren werd een fotoboek uitgegeven. Het toont historische plaatsen en hoe die er vandaag uitzien. Ichtegem deed een beroep op de erfgoedwerkgroep voor de samenstelling. De pas heropende Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Zo kondigde cultuurschepen Stefan Reinaert aan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.
3: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la,

Oldtimervereniging Stenen Rijt viert haar 10-jarig bestaan met een feestelijke jubileumeditie op zondag 27 september van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Een van de blikvangers van deze jubileumeditie is de gratis Oldtimer Markt. Gedurende de dag wordt een indrukwekkende oldtimershow opgebouwd met alle voertuigen die het evenement bezoeken. Bezoekers kunnen tientallen prachtige klassiekers bewonderen, variërend van auto's en motoren tot fietsen met een rijke geschiedenis. Voor de innerlijke mens zijn er de hele dag door foodtrucks aanwezig en blijft de bar doorlopend geopend. Alles gaat door rond de Rolbaanstraat en de Heerweg in Stenen Oostende.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het zesde lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. In Blankenbergen rijdt er voortaan een centrumbus. Die vervangt lijn 38, die werd geschrapt. De centrumbus kost 3 euro per rit. Er is ook een jaarabonnement van 30 euro. Tope te Goren, dat is de titel van de Oostendse revue die in december wordt opgevoerd. Er zijn 5 middag- en avondvoorstellingen. 3 spelers keren terug. Het gaat om Aisha Butseraan, Anoushka Soenen en Danny Brissink. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken nog eens 10 miljard besparen en de bonden vrezen dat de gewone mens daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
4: Voor BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
3: Het wordt dan al de vierde nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. Er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden die ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond de 20 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold. Goedemiddag.

just we two. Adds up to I love you and you love me.

baby, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

Vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen woensdag aan de kust zon en wolken met kans op enkele buien na de middag. Temperaturen morgen aan de kust 18 graden bij een vrij krachtige westenwind. Donderdag wordt het wisselend bewolkt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de nieuwe stad zindert de vechtpartij van zondagavond nog na. De Oostense politie moest tussen beiden komen bij een vechtpartij op het sportveld in de Gulden Sporenlaan. Daarop keerden een dertigtal jongeren zich tegen de politie, die werd bekogeld. Er werd ook vuurwerk ontstoken. 9 jongeren uit Oostende en omgeving werden opgepakt. Bij een zwaar verkeersongeval in de Keiweg in Oudenburg raakte een motorrijder levensgevaarlijk gewond. De Blankenbergenaar verloor de controle over het stuur. De 47-jarige Oostendenaar die in de cel zit op verdenking van moord op de 64-jarige Dorien Verduin staat ook terecht voor andere feiten. Hij wordt verdacht van inbraken en diefstallen in de badstad. Hij riskeert 40 maanden cel, maar daagde niet op voor zijn proces. Er moet meer geld gaan naar het Ichtegemse carnavalcomité. De subsidie van €2000 wordt volgend jaar gehalveerd. Het gemeentebestuur van Ichtegem lijkt niet van plan de subsidie alsnog te verhogen. De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: Dit najaar zal er in Oostende veel gebeuren rond parkeren en het afvalbeleid. Deze twee dossiers noemt burgemeester John Crombé de belangrijkste van de komende maanden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Gold.

Vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen woensdag aan de kust zon en wolken met kans op enkele buien na de middag. Temperaturen morgen aan de kust 18 graden bij een vrij krachtige westenwind. Donderdag wordt het wisselend bewolkt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit najaar zal er in Oostende veel gebeuren rond parkeren en het afvalbeleid. Deze twee dossiers noemt burgemeester John Crombé de belangrijkste van de komende maanden.
3: Wat zeer belangrijk gaat zijn voor de Oostendenaar is het dossier rond het herzien van het parkeren. Dat is een hele grote. Er is een grote oefening nu aan vooraf gegaan. We komen stilaan in de fase dat we naar de wijken terug kunnen gaan met wat wij zien als analyse en voorstel. Dat worden hele belangrijke. Twee, we gaan redelijk veel dingen doen rond het afvalbeleid. We willen minder zwerfafval, we willen minder sluikstorten, maar we willen eigenlijk ook een betere afhandeling voor de burger. We moeten de GFT invoeren, dus ook dat is een hele boterham.
2: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. Er wordt 5 jaar cel geëist tegen een Oostendenaar. De man vergreep zich aan een vrouw in een bankfiliaal. De feiten kwamen pas aan het licht na het bekijken van beelden van de bewakingscamera. De 40-jarige Oostendenaar ontkent de feiten. Ichtegem wil de speeltuin van basisschool De Bever grondig herinrichten tot een functionele en groene speelzone. De plannen omvatten nieuwe speeltoestellen en speelelementen, veilige valzones en waar nodig een heraanleg van de groenzones. Er wordt €75.000 geïnvesteerd. Om 1000 jaar Ichtegem te vieren werd een fotoboek uitgegeven. Het toont historische plaatsen en hoe die er vandaag uitzien. Ichtegem deed een beroep op de erfgoedwerkgroep voor de samenstelling. De pas heropende Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Zo kondigt de cultuurschepen Stefan Reinaert aan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Dag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta! Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het zesde lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. In Blankenbergen rijdt er voortaan een centrumbus. Die vervangt lijn 38, die werd geschrapt. De centrumbus kost 3 euro per rit. Er is ook een jaarabonnement van 30 euro. Tope te Gore, dat is de titel van de Oostendse revue die in december wordt opgevoerd. Er zijn 5 middag- en avondvoorstellingen. 3 spelers keren terug. Het gaat om Aisha Butseraan, Anoushka Soenen en Danny Brissink. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat cipiers die aan het staken zijn toch moeten komen werken om aan een minimale bezetting te komen. Je hoort Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
4: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dan weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
3: De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Experts waarschuwen voor de manier waarop apps met betrouwbare data zoals foto's of GPS-locaties omspringen. Aanleiding is het Nederlandse onderzoek waaruit bleek dat persoonlijke info op de reisapp Polar Steps jarenlang openbaar stond. Zij konden de profielen van miljoenen mensen inkijken. Technologie-expert Kenneth T.
5: Er zullen ongetwijfeld nog apps zijn die gelijkaardige functies hebben, die ook lekken bevatten. Dus je moet je altijd gewoon heel bewust zijn van het feit dat als je die data deelt, dat iemand die mogelijk zou kunnen gaan stelen. En als dat dan gevoelige dingen zijn, zoals je bent bijvoorbeeld een militair of zelfs een politicus, dat je dat soort van zaken gewoon niet gaat gebruiken.
3: Ook gegevens van Belgische militairen waren dus jarenlang zichtbaar. Je kon zo onder meer informatie afleiden over militaire basissen. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken afgelopen weekend. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de drie landen samen. En er is hinder op heel wat Britse luchthavens. Dat komt door een technisch probleem bij een luchtverkeersleider. Onder meer op de luchthaven van Heathrow in Londen en die van Manchester zijn er vertragingen. Het zouden wel enkel de vertrekkende vluchten zijn die hinder ondervinden. En dan nog wielrennen, want de Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coquart. Vito Braat kwam als derde over de streep. Jordi Meus sprintte naar een vierde plaats. Wout van Aert werd zesde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de nieuwe stad zindert de vechtpartij van zondagavond nog na. De Oostense politie moest tussen beiden komen bij een vechtpartij op het sportveld in de Gulden Sporenlaan. Daarop keerden een dertigtal jongeren zich tegen de politie, die werd bekogeld. Er werd ook vuurwerk ontstoken. 9 jongeren uit Oostende en omgeving werden opgepakt. Bij een zwaar verkeersongeval in de Keiweg in Oudenburg raakte een motorrijder levensgevaarlijk gewond. De Blankenbergenaar verloor de controle over het stuur. De 47-jarige Oostendenaar die in de cel zit op verdenking van moord op de 64-jarige Dorien Verduin staat ook terecht voor andere feiten. Hij wordt verdacht van inbraken en diefstallen in de badstad. Hij riskeert 40 maanden cel, maar daagde niet op voor zijn proces. Er moet meer geld gaan naar het Ichtegemse carnavalcomité. De subsidie van €2000 wordt volgend jaar gehalveerd. Het gemeentebestuur van Ichtegem lijkt niet van plan de subsidie alsnog te verhogen. De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: Dit najaar zal er in Oostende veel gebeuren rond parkeren en het afvalbeleid. Deze twee dossiers noemt burgemeester John Crombé de belangrijkste van de komende maanden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold, met de mooiste Golden Oldies.

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil.